0: vrij, soos ek al vrij, dan vrij ons in my maas en kooi. Om Kosia,
1: om
0: Kosia,
1: om
0: Kosia, en sy kan vrij, soos al vrij ons in my maas en kooi.